0: Ni har tici i det der ke mat me gus lag jon de ni ke ci ta nuca ni le sit de ci nu cen skada te go de ci i det der ke ni ngendo mo Daniel Gabriel te ci te pas mustada kwe kwe Daniel
1: kwe kwe kwe ni ye te wa ino no go ha do cha a te to han do musti ho ma musti ho ma ne
0: ke Jika bukan hendak naon tu sih menuat mereka ini nanu tu ham macet tu hendak tab nanu tu agak guys pasman menuat nanu wadon mana ni gaji penuh kita mahu cepai je pun mah muka jika bukan hendak naon sih menaban Daniel jika dia wujud monan tu miam eh nanu tu sih tu seorang ni macet cihok jika ni cih siwan nanu tu tu mana standis passtain de itu sistem ni je ni tu sistem tu donjen mandi uci tu kau hendak tanah nanu tu tu so
1: Utskan. Ik denk dat we nog een beetje beelden hebben gegeven. Want je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen, je moet Dat is aan het fritten aan onze microdestaan nood, men daar houdt in om domen in onze kwestie. En om je dan deze mannen met zijn dag af. En hoe de oudere toerist me benieuwd was, om ja. Als Sapan Tweed de herder dan in de kin van benoemde toegedood, koois ben. Als met overdaad met Samji. Stomme lief niet herder toerist. Aan het overdagen toen ik nog op zich had. Het is een man. Ik wil de man moeder wat jij had. Ik wil de pieven nog een land cabriën en subi en slap mijn woon. Zijn je wat niet had, ik wil de pond er ensemble maar zitten dan aan mijn goed als jou. Ik wil je wat zet, ik heb een rehuniano. We hebben een moeder schrijven als mijn goed had het opgezet. Ik wil je schrijven nog besteed uit nou. Nu nou hoorde je het naar dan. Nu nou even doen. Het is met al dat ja. Weet je hoe je het me moet dat dingen. Toen aan de misstam je dus. Maar als ik maar met dood maar. Je dat dit aan wat ook dan. En al wat. Om je met. Om je te boeien. Kan je het ook aan. Om je met. Nou in de was het. Kan dan. Ja dan. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben. Ik wil me dat te hebben.
0: Ik denk dat het nu de diegene is bestend in het jaar in ons zit.
1: Dat was. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan. Ik weet niet wat ik nu heb. Sur le pont d'Avignon. On est né le mien de New York. Et moi, je suis venu là. Et je vais t'avouer. C'est le nom de la chute maintenant. Et nous arrivons, il y a de moi. Et oui, petit pain. Et alors, je suis venu là. Sur le pont d'Avignon, et nous remis à de New York. C'est le nom de mon gars. Sur le pont d'Avignon, et toi, nous. En dan je moet zijn nog zit.
0: Ik man in Donnie Daniel, niemand niet tegen op mij, maar de je het na nood man, de mij met snoot, na dan nu moet Donnie nu in Poutine, zo zo ga je maar zo'n ontmijam, kadek je wat.
1: Nou was er, nou wel weet, nu is het goed met toch. Maar nou is het de baas weet toe je het, dat die weet me niet hier dan. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in
0: de tijd. Ik heb het niet in de
1: 난 모든 거자 매 하기 싫어 놓 때문에 놓 때문에도 시기나 놓 때문에 지금 많이 분 놓 때문에 어디 놓 시기도 매 같은 같은 상인들 다 도단 이 놓땀도 되기분 오늘 앞에서 한 거자 시기에서 도단이란 도대단 처음이 유구디 어선 놓 시기 때문에 된데 빈라이 돈이 도단이 분 이란 도대단 처음이 신놓 我们那时候呢，我跟你说，那个土豆我拿他们家土豆那几碗，我去闻一下，对不弄的，他们那几碗吃一下，吃完，反正是都不是因为人家，是给我们弄，是给我弄回来的，当，我们土豆那，嗯，原来我土豆那，他们土豆那。
0: Nyamwen di sade chaga maho mak menegas te higa noa.
1: Menega higa te higa noa la nukta me jila ta ni ti wong te ga tu nat na get tu ni ti wain. Ke chi hawa in minas na get tu ta me men get paga ting get mene men zep min get tu mina na wet te ushko men da hoi ta di shkwa ma zu get te ushko. Winato dando, to go home de mouse, Knipsa, Tiapsa, Hosan was to one of Jit. Got the magic of a schooner, the Jimmy Wall stop, and my master Covina. We don't get a start. How much when you know, to win a snow? It's home and the hot that swim at England, seven. Damn shame. Damn shame, they got to a bag, what's it got to what not to go me? Tem macam macam juga ni, ha. Nampak saya seminggu utam deh wina juga itu kau ni ada hikmat. Kau ni mana? Mana itu? Minta ikan buat begini kau tu dia ni ada. Ustaz tu ni. Kau ni cari, kau ni orang yang bisa hear dia macam tu tu bani. Bicara, macam ni. Kau ni hampir ni ada, tapi bos, kau ada gas pun tu mampu tahas. Kau ni. Mandu do himen, lui pinet hadang, pinet. Lui siapa ni? Ijen dia mana ijen? Nah, awak mana benduk? Sunu dia himen, doa dia. Kau pasti dia mula jadi rotum nah awak. Awak mesti tahu ijen awak ni apa? Aku ni sun. Lui sun. Lui sun.
0: Aindo te tuo e te gupmi wa apstanua mitna no was mando mandeo chinchin do muuna.
1: Maja shima ya boto. Shkode aone taam shime dodna yi hindus te wanyo den dushit ki wade. Kami chori ya mwa nagana vikyan waza kira basitna na opo basitne anwe haan. Kata tu juga ni, kata tu tu ni mungkin, kalau mungkin orang pelajar juga.
0: Aku ni nak antah. Eka, dia tu sepatutnya untuk pergi goni sekarang ni nanua.
1: Esok ni mungkin baca tu benda hezah, kapan tu pelajar, pergi go babi hezah juga ni nanua. Mungkin ni mana jodoh dia, orang tu. Kau ni nanua, tapi tu, ini aku tu ni nanua. Memang sistem nak buat pihak sendiri.
0: Kau nak?
1: No. Aku tak mahu hati ini nak. Entah apa. Tapi, labis ke macam apa? Bukan lagi tu kahwin ni. Bukan lagi tu kahwin ni. Doa, doa tu ni.
0: Kau nak? Kau ni cak, cak menua.
1: Entah ni.
0: Menua, kau ni cak itu nak nuto.
1: Tahun lalu saya cina masih dalam tahun dah. Kerja itu tuan naja.
0: Puji tuan ni ada ni ya, ane ni jadi seman dia cakap tu. Bernard ni cakap cuanu, Bernard ni cuanu.
1: Bernard, Bernard, dia ramai orang Bernard.
0: Aku ni jadi sebenarnya, buat dem nak tahu itu mah, jadi kami jadi tahu itu ni jadi tu.
1: Apa?
0: Temu itu. Buat muda. É que escata com um que tem que jogar no IC, mas não escata está aí, ó.
1: Olha, meu Deus, meu Deus, devendo estar aí no City, da Dio de Saint-Cœur, mano, e bem, só tá logo, né? A gente tem um que se tem na 11 anos.
0: Daniel Gabriel.